0: kartonnen doos maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruisem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leuden in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens 2 Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans op buien en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

tijdmachine staat klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. De aanhoudende regen trekt een waanzinnig spoor van vernieling in de Ardennen en in Midden-België op 14 juli 2021. Vandaag dus exact 5 jaar geleden. Alleen de provincie Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen bleven gespaard. De Maas kon de zondvloed dagenlang niet aan. 5 Belgen kwamen om het leven op die eerste dag vandaag in 2021, maar de uiteindelijke tol bedroeg voor ons land 41 doden. Ook de buurlanden Nederland, Duitsland, Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk leden veel schade. Samen met ons land liep dit op tot 38 miljard euro en 240 doden. In 1867 geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, het dynamiet. Zijn uitvinding vergemakkelijkte het ontginnen van een etsen. Toen hij zag dat zijn uitvinding ook als wapen werd gebruikt in oorlog, kreeg hij een gewetensprobleem. Daarom schonk hij jaarlijks geld aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen voor wetenschap, natuurkunde en scheikunde. De andere Nobelprijzen, zoals die voor de vrede en de literatuur, zijn van de Zweedse staat. Vandaag in 1789 begint de Franse Revolutie, die 10 jaar duurt. Frankrijk was dan nog een monarchie onder het bewind van koning Lodewijk XVI. Op 14 juli 1789 bestormden de Parijzenaars de Bastille-gevangenis. Maar zo spectaculair was dit nu ook weer niet. Ze waren ongeveer met 1000 man en niet met 80.000 zoals de Fransen het episch voorstellen. De Bastille-gevangenis bestormen kwam immers goed uit, want er was toch al het plan om die af te breken. Bovendien was er een zeer lichte bewaking, wegens maar 7 gevangenen die ze

0: politie doodgeschoten. De aanslag in Nice werd opgeëist door IS. Het zit vooraan in het nieuws van 14 juli 2018. De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez behalen de derde plaats in het WK voetbal in Rusland. Ze wonnen met 2-0 van Engeland in de troostfinale. Het was de beste prestatie van de Rode Duivels ooit op een wereldbeker. De tweede beste prestatie was die van 1986, toen waren ze vierde. 20 jaar geleden, vandaag in 2006, overlijdt kapitein Zeppos. Acteur Sen Roufar leerde tijdens de opnames van de jeugdserie zijn vrouw Vera Verhoeft kennen, die ook de rol van zijn vrouw Ariane Despinal speelde in de serie. Kapitein Zeppos werd ook door de BBC uitgezonden. Sen Roufar werd 80. Net een jaar geleden, in 2025, zette Nina Derwaal een punt achter haar carrière. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 15 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar, verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans op bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
2: Radio Oost-West.
0: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Nieuws. Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
2: Radio Oost-West.
3: De Wakker Wekker.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info?

0: 51 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.

0: Welkom Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandagnamiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
5: Goedemorgen.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
1: Radio of Fles, kom on gezellig.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met

0: oostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
1: Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Oost-Westland.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandagnamiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
0: Radio Oost-West.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: tijdmachine staat klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. De aanhoudende regen trekt een waanzinnig spoor van vernieling in de Ardennen en in Midden-België op 14 juli 2021, vandaag dus exact 5 jaar geleden. Alleen de provincie Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen bleven gespaard. De Maas kon de zondvloed dagenlang niet aan. 5 Belgen kwamen om het leven op die eerste dag vandaag in 2021, maar de uiteindelijke tol bedroeg voor ons land 41 doden. Ook de buurlanden Nederland, Duitsland, Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk leden veel schade. Samen met ons land liep dit op tot 38 miljard euro en 240 doden. In 1867 geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, het dynamiet. Zijn uitvinding vergemakkelijkte het ontginnen van etsen. Toen hij zag dat zijn uitvinding ook als wapen werd gebruikt in oorlog, kreeg hij een gewetensprobleem. Daarom schonk hij jaarlijks geld aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen voor wetenschap, natuurkunde en scheikunde. De andere Nobelprijzen, zoals die voor de vrede en de literatuur, zijn van de Zweedse staat. Vandaag in 1789 begint de Franse Revolutie, die 10 jaar duurt. Frankrijk was dan nog een monarchie onder het bewind van koning Lodewijk XVI. Op 14 juli 1789 bestormden de Parijzenaars de Bastille-gevangenis. Maar zo spectaculair was dit nu ook weer niet. Ze waren ongeveer met 1000 man en niet met 80.000 zoals de Fransen het episch voorstellen. De Bastille-gevangenis bestormen kwam immers goed uit, want er was toch al het plan om die af te breken. Bovendien was er een zeer lichte bewaking, wegens maar 7 gevangenen die ze tijdens de bestorming allemaal hebben bevrijd. Dat de bestorming van de Bastille-gevangenis niet veel bijzonders was, staat ook in het dagboek van de Franse koning. Hij schreef op vandaag, 14 juli 1789, niets te melden. Maar de gevolgen waren wel spectaculair. Frankrijk werd voor het eerst een republiek. 3,5 jaar later, in januari 1793, kreeg koning Lodewijk XVI de doodstraf met de guillotine, net zoals zijn madame Marie-Antoinette 9 maanden later in oktober 1793. Hij is de enige Franse koning die is geëxecuteerd. Op de Franse Nationale Feestdag in 2016 reed in Nice een vrachtwagen 86 mensen dood die net het vuurwerk hadden bijgewoond, vandaag exact 10 jaar geleden. De chauffeur reed 2 kilometer over de Promenade des Anglais. Hij werd uiteindelijk achter het stuur door de politie doodgeschoten. De aanslag in Nice werd opgeëist door IS. Het zit vooraan in het nieuws van 14 juli 2018. De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez behalen de 3e plaats in het WK voetbal in Rusland. Ze wonnen met 2-0 van Engeland in de troostfinale. Het was de beste prestatie van de Rode Duivels ooit op een wereldbeker. De 2e beste prestatie was die van 1986, toen waren ze 4e. 20 jaar geleden, vandaag in 2006, overlijdt kapitein Zeppos. Acteur Sen Roufard leerde tijdens de opnames van de jeugdserie zijn vrouw Vera Verhoeft kennen, die ook de rol van zijn vrouw Ariane Despinal speelde in de serie. Kapitein Zeppos werd ook door de BBC uitgezonden. Sen Roufard werd 80. Net 1 jaar geleden, in 2025, zette Nina Derwaal een punt achter haar carrière. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 15 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een groep West-Europese landen gaan militaire oefeningen houden in de buurlanden van Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron gezegd na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om de troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer geschoten wordt, zegt men. Een opvallende vondst van een arts uit Antwerpen. Hij ontdekte dat de spieren in de liesstreek er anders uitzien dan wat we al jaren denken. Het is belangrijk nu dat dit is gevonden, want chronische liespijn is een hardnekkige blessure binnen de sportwereld. En ook vrouwen hebben er vaak last van na een bevalling. Het oppompverbod in Oost-Vlaanderen breidt uit, meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Dat komt uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor het drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al roept de provincie wel op om zuinig te zijn. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, meldt het Amerikaanse Centraal Commando, CENTCOM, via X. Het gaat om de derde opeenvolgende nacht van Amerikaanse aanvallen. De bombardementen zijn gestart rond 11 uur gisteravond onze tijd. Net zoals de voorbije dagen moeten de Amerikaanse aanvallen het vermogen van het Iraanse leger treffen om burgers en commerciële schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. De aanvallen volgden kort nadat Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat Amerika zich voorbereiden om Iran hard te treffen. En dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag wordt het bijzonder warm met plaatselijk tot 34 graden. Voor woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend buien, mogelijk met onweer. Voorlopig blijft het nog wel warm.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Veel mooie muziek.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
2: Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandagnamiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
4: Muziek bij de lunch.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Er wordt veel minder drugs in beslag genomen in de eerste helft van dit jaar. Zo'n 5,5 ton in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen en dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie. Door een brand in het Oxygebouw op het De Broekereplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt. Mogelijk zitten nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over de kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale pepmiddeltjes op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering, maar die injecties zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt Cienzano. Veel van de middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen, zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financiële militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Men kondigde gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit de coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag warm, 33 graden, veel zon af en toe bewolkt. Morgen en donderdag zonnig bij, maxima tot 31 graden. Vrijdag kans op buien en onweer, vanaf zaterdag droger. We halen 26 graden.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie.
3: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4:00 opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Deze namiddag, ja, toch wel broeiend heet. Bij veel zon, maxima rond 33 graden. Ook woensdag en donderdag houdt het zomerweer stand met 31 graden. Vrijdag stijgt de kans op felle regen en onweersbuien, waarna het vanaf zaterdag droger wordt bij 26 graden en dus ook een flink stuk koeler.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20. Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: tijdmachine staat klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. De aanhoudende regen trekt een waanzinnig spoor van vernieling in de Ardennen en in Midden-België op 14 juli 2021, vandaag dus exact 5 jaar geleden. Alleen de provincie Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen bleven gespaard. De Maas kon de zondvloed dagenlang niet aan. 5 Belgen kwamen om het leven op die eerste dag vandaag in 2021, maar de uiteindelijke tol bedroeg voor ons land 41 doden. Ook de buurlanden Nederland, Duitsland, Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk leden veel schade. Samen met ons land liep dit op tot 38 miljard euro en 240 doden. In 1867 geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, het dynamiet. Zijn uitvinding vergemakkelijkte het ontginnen van een etsen. Toen hij zag dat zijn uitvinding ook als wapen werd gebruikt in oorlog, kreeg hij een gewetensprobleem. Daarom schonk hij jaarlijks geld aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen voor wetenschap, natuurkunde en scheikunde. De andere Nobelprijzen, zoals die voor de vrede en de literatuur, zijn van de Zweedse staat. Vandaag in 1789 begint de Franse Revolutie, die 10 jaar duurt. Frankrijk was dan nog een monarchie onder het bewind van koning Lodewijk XVI. Op 14 juli 1789 bestormden de Parijzenaars de Bastille-gevangenis. Maar zo spectaculair was dit nu ook weer niet. Ze waren ongeveer met 1000 man en niet met 80.000 zoals de Fransen het episch voorstellen. De Bastille-gevangenis bestormen kwam immers goed uit, want er was toch al het plan om die af te breken. Bovendien was er een zeer lichte bewaking wegens maar 7 gevangenen die ze tijdens de bestorming allemaal hebben bevrijd. Dat de bestorming van de Bastille-gevangenis niet veel bijzonders was, staat ook in het dagboek van de Franse koning. Hij schreef op vandaag, 14 juli 1789, niets te melden. Maar de gevolgen waren wel spectaculair. Frankrijk werd voor het eerst een republiek. 3,5 jaar later, in januari 1793, kreeg koning Lodewijk XVI de doodstraf met de guillotine, net zoals zijn madame Marie Antoinette 9 maanden later in oktober 1793. Hij is de enige Franse koning die is geëxecuteerd. Op de Franse Nationale Feestdag in 2016 reed in Nice een vrachtwagen 86 mensen dood die net het vuurwerk hadden bijgewoond, vandaag exact 10 jaar geleden. De chauffeur reed 2 kilometer over de Promenade des Anglais. Hij werd uiteindelijk achter het stuur door de politie doodgeschoten. De aanslag in Nice werd opgeëist door IS. Het zit vooraan in het nieuws van 14 juli 2018. De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez behalen de 3e plaats in het WK voetbal in Rusland. Ze wonnen met 2-0 van Engeland in de troostfinale. Het was de beste prestatie van de Rode Duivels ooit op een wereldbeker. De 2e beste prestatie was die van 1986, toen waren ze 4e. 20 jaar geleden, vandaag in 2006, overlijdt kapitein Zeppos. Acteur Sen Rouffard leerde tijdens de opnames van de jeugdserie zijn vrouw Vera Verhoeft kennen, die ook de rol van zijn vrouw Ariane Despinal speelde in de serie. Kapitein Zeppos werd ook door de BBC uitgezonden. Sen Rouffard werd 80. Net 1 jaar geleden, in 2025, zette Nina Derwaal een punt achter haar carrière. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 15 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De zon straalt uit je radio. Verfrissend.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
4: Je mag

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn mensen overleden. 6 zijn vermist, bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Hoeveel doden er precies zijn, is niet duidelijk. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. De oorzaak is onduidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren. Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Dat was er wel. Dat is ook bevestigd door omstaanders en dat zou ook gebruikt zijn. Het kindje ligt nog altijd in het ziekenhuis. In de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Na een rustdag is het tijd voor een stevige etappe met 2 cols van eerste categorie en bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement. Pogacar blijft voorlopig in het geel. Vanmiddag 33 graden, veel zon, af en toe wat bewolking. Morgen en donderdag zonnig bij 31 graden. Vrijdag kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger en zo'n 26 graden dan.
0: Dit is Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Like a

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tighem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tighem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCME van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Veel zon, soms wat wolken bij maxima tot 34 graden. Ook morgen en donderdag ook zomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer en het wordt dan ook iets koeler.
4: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelers.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
7: Radio Oost-West.
6: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: tijdmachine staat klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. De aanhoudende regen trekt een waanzinnig spoor van vernieling in de Ardennen en in Midden-België op 14 juli 2021, vandaag dus exact 5 jaar geleden. Alleen de provincie Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen bleven gespaard. De Maas kon de zondvloed dagenlang niet aan. 5 Belgen kwamen om het leven op die eerste dag vandaag in 2021, maar de uiteindelijke tol bedroeg voor ons land 41 doden. Ook de buurlanden Nederland, Duitsland, Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk leden veel schade. Samen met ons land liep dit op tot 38 miljard euro en 240 doden. In 1867 geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, het dynamiet. Zijn uitvinding vergemakkelijkte het ontginnen van een etsen. Toen hij zag dat zijn uitvinding ook als wapen werd gebruikt in oorlog, kreeg hij een gewetensprobleem. Daarom schonk hij jaarlijks geld aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen voor wetenschap, natuurkunde en scheikunde. De andere Nobelprijzen, zoals die voor de vrede en de literatuur, zijn van de Zweedse staat. Vandaag in 1789 begint de Franse Revolutie, die 10 jaar duurt. Frankrijk was dan nog een monarchie onder het bewind van koning Lodewijk XVI. Op 14 juli 1789 bestormden de Parijzenaars de Bastille-gevangenis. Maar zo spectaculair was dit nu ook weer niet. Ze waren ongeveer met 1000 man en niet met 80.000 zoals de Fransen het episch voorstellen. De Bastille-gevangenis bestormen kwam immers goed uit, want er was toch al het plan om die af te breken. Bovendien was er een zeer lichte bewaking wegens maar 7 gevangenen die ze tijdens de bestorming allemaal hebben bevrijd. Dat de bestorming van de Bastille-gevangenis niet veel bijzonders was, staat ook in het dagboek van de Franse koning. Hij schreef op vandaag 14 juli 1789 niets te melden. Maar de gevolgen waren wel spectaculair. Frankrijk werd voor het eerst een republiek. 3,5 jaar later, in januari 1793, kreeg koning Lodewijk XVI de doodstraf met de guillotine, net zoals zijn madame Marie-Antoinette 9 maanden later in oktober 1793. Hij is de enige Franse koning die is geëxecuteerd. Op de Franse Nationale Feestdag in 2016 rijdt in Nice een vrachtwagen 86 mensen dood die net het vuurwerk hadden bijgewoond, vandaag exact 10 jaar geleden. De chauffeur reed 2 kilometer over de Promenade des Anglais. Hij werd uiteindelijk achter het stuur door de politie doodgeschoten. De aanslag in Nice werd opgeëist door IS. Het zit vooraan in het nieuws van 14 juli 2018. De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez behalen de 3e plaats in het WK voetbal in Rusland. Ze wonnen met 2-0 van Engeland in de troostfinale. Het was de beste prestatie van de Rode Duivels ooit op een wereldbeker. De 2e beste prestatie was die van 1986, toen waren ze 4e. 20 jaar geleden, vandaag in 2006, overlijdt kapitein Zeppos. Acteur Sen Rouffard leerde tijdens de opnames van de jeugdserie zijn vrouw Vera Verhoeft kennen, die ook de rol van zijn vrouw Ariane Despinal speelde in de serie. Kapitein Zeppos werd ook door de BBC uitgezonden. Sen Rouffard werd 80. Net 1 jaar geleden, in 2025, zette Nina Derwaal een punt achter haar carrière. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 15 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Verfrissend lekker. Radio
1: Oost-West. Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er zijn wel degelijk doden gevallen bij de zware brand in het Oxygebouw in Brussel, maar hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen zijn nog vermist, bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. De redders en hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was. Maar het parket spreekt dat formeel tegen. Omstaanders met medische kennis hebben meteen ingegrepen en hebben het jongetje geholpen en gereanimeerd. De defibrillator is daarbij gebruikt. Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar er is geen nieuws over zijn toestand. In Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen, bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen kijken, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders, zoals Oekraïens president Zelensky, Brits premier Starmer en Duits bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken bij maxima tot 34 graden. Ook morgen en donderdag ook zomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer en het wordt dan ook iets koeler.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandagnamiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond nog zonnig en lang warm. Vannacht minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 34 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer en wordt het wat koeler in het weekend tot 27 graden.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur. Radio Oost-West. And for love's sake, each mistake, all you.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
4: Interieur Verkest uit Wingene.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spitskriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens... Sp-

0: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanochtend omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw, het vroegere Muntgebouw, waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Die berging kan nog enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Kloos zijn 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na de provincie Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Je mag geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen regen van betekenis verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Ja, die is er ook nog. Op sommige plaatsen is er meer dan 2 maanden normale regen nodig om weer wat op normaal niveau te komen. Marius Borg-Oybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Oybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit zelf heeft het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en lijdt aan longfibrose, een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leon de Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent een contract voor 4 seizoenen en zou 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt 20 miljoen voor hem. Trossard is 31 en pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland. Hij was op het WK een van de beste duivels. Radio Vanavond nog zonnig en lang warm. Vannacht minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 34 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer en wordt het wat koeler in het weekend tot 27 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.

0: tijdmachine staat klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. De aanhoudende regen trekt een waanzinnig spoor van vernieling in de Ardennen en in Midden-België op 14 juli 2021, vandaag dus exact 5 jaar geleden. Alleen de provincie Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen bleven gespaard. De Maas kon de zondvloed dagenlang niet aan. 5 Belgen kwamen om het leven op die eerste dag vandaag in 2021, maar de uiteindelijke tol bedroeg voor ons land 41 doden. Ook de buurlanden Nederland, Duitsland, Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk leden veel schade. Samen met ons land liep dit op tot 38 miljard euro en 240 doden. In 1867 geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, het dynamiet. Zijn uitvinding vergemakkelijkte het ontginnen van een etsen. Toen hij zag dat zijn uitvinding ook als wapen werd gebruikt in oorlog, kreeg hij een gewetensprobleem. Daarom schonk hij jaarlijks geld aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen voor wetenschap, natuurkunde en scheikunde. De andere Nobelprijzen, zoals die voor de vrede en de literatuur, zijn van de Zweedse staat. Vandaag in 1789 begint de Franse Revolutie, die 10 jaar duurt. Frankrijk was dan nog een monarchie onder het bewind van koning Lodewijk XVI. Op 14 juli 1789 bestormden de Parijzenaars de Bastille-gevangenis. Maar zo spectaculair was dit nu ook weer niet. Ze waren ongeveer met 1000 man en niet met 80.000 zoals de Fransen het episch voorstellen. De Bastille-gevangenis bestormen kwam immers goed uit, want er was toch al het plan om die af te breken. Bovendien was er een zeer lichte bewaking wegens maar 7 gevangenen die ze tijdens de bestorming allemaal hebben bevrijd. Dat de bestorming van de Bastille-gevangenis niet veel bijzonders was, staat ook in het dagboek van de Franse koning. Hij schreef op vandaag, 14 juli 1789, niets te melden. Maar de gevolgen waren wel spectaculair. Frankrijk werd voor het eerst een republiek. 3,5 jaar later, in januari 1793, kreeg koning Lodewijk XVI de doodstraf met de guillotine, net zoals zijn madame Marie-Antoinette 9 maanden later in oktober 1793. Hij is de enige Franse koning die is geëxecuteerd. Op de Franse Nationale Feestdag in 2016 rijdt in Nice een vrachtwagen 86 mensen dood die net het vuurwerk hadden bijgewoond, vandaag exact 10 jaar geleden. De chauffeur reed 2 kilometer over de Promenade des Anglais. Hij werd uiteindelijk achter het stuur door de politie doodgeschoten. De aanslag in Nice werd opgeëist door IS. Het zit vooraan in het nieuws van 14 juli 2018. De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez behalen de 3e plaats in het WK voetbal in Rusland. Ze wonnen met 2-0 van Engeland in de troostfinale. Het was de beste prestatie van de Rode Duivels ooit op een wereldbeker. De 2e beste prestatie was die van 1986, toen waren ze 4e. 20 jaar geleden, vandaag in 2006, overlijdt kapitein Zeppos. Acteur Sen Roufard leerde tijdens de opnames van de jeugdserie zijn vrouw Vera Verhoeft kennen, die ook de rol van zijn vrouw Ariane Despinal speelde in de serie. Kapitein Zeppos werd ook door de BBC uitgezonden. Sen Roufard werd 80. Net 1 jaar geleden, in 2025, zette Nina Derwaal een punt achter haar carrière. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 15 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond nog lang zonnig en warm, een zwoele nacht met minima rond 21 graden. Morgen en donderdag houdt het hoogzomerse weer aan met volop zon en tropische temperaturen tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op felle onweersbuien en zet de afkoeling in met een aangenamer weekend van zo'n 25 à 27 graden.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: De zonnigste muziek, een hele dag lang.
1: Radio.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in een van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooral sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de tweede lift nog openbranden om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Ze gaan nu ook de oorzaak van de brand onderzoeken. Heel wat specialisten worden ingezet. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000 of ruim 1/5 meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Dat verklaart ook Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. Maar ja, het woordje gratis bestaat eigenlijk niet. Het kost altijd wel wat geld. Er moeten mensen gevonden worden om die lessen te geven en om die leerlingen te ondersteunen. Die moeten betaald worden, natuurlijk. De transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Nog lang zonnig en warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en een temperatuur van 33 graden. Dat blijkt ook donderdag nog zo te zijn. Pas vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer. En zaterdag overdag zitten we met een zakkende temperatuur van zo'n 4 à 25 graden. Zondag nog 22.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Nog lang zonnig en warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en een temperatuur van 33 graden. Dat blijkt ook donderdag nog zo te zijn. Pas vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer. En zaterdag overdag zitten we met een zakkende temperatuur van zo'n 4 à 25 graden. Zondag nog 22.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West. De zonnigste muziek.

0: De teletijdmachine staat klaar om ons terug te flitsen in de geschiedenis van de dag. De aanhoudende regen trekt een waanzinnig spoor van vernieling in de Ardennen en in Midden-België op 14 juli 2021, vandaag dus exact 5 jaar geleden. Alleen de provincie Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen bleven gespaard. De Maas kon de zondvloed dagenlang niet aan. 5 Belgen kwamen om het leven op die eerste dag vandaag in 2021, maar de uiteindelijke tol bedroeg voor ons land 41 doden. Ook de buurlanden Nederland, Duitsland, Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk leden veel schade. Samen met ons land liep dit op tot 38 miljard euro en 240 doden. In 1867 geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, het dynamiet. Zijn uitvinding vergemakkelijkte het ontginnen van etsen. Toen hij zag dat zijn uitvinding ook als wapen werd gebruikt in oorlog, kreeg hij een gewetensprobleem. Daarom schonk hij jaarlijks geld aan de wetenschap in de vorm van Nobelprijzen voor wetenschap, natuurkunde en scheikunde. De andere Nobelprijzen, zoals die voor de vrede en de literatuur, zijn van de Zweedse staat. Vandaag in 1789 begint de Franse Revolutie, die 10 jaar duurt. Frankrijk was dan nog een monarchie onder het bewind van koning Lodewijk XVI. Op 14 juli 1789 bestormden de Parijzenaars de Bastille-gevangenis. Maar zo spectaculair was dit nu ook weer niet. Ze waren ongeveer met 1000 man en niet met 80.000, zoals de Fransen het episch voorstellen. De Bastille-gevangenis bestormen kwam immers goed uit, want er was toch al het plan om die af te breken. Bovendien was er een zeer lichte bewaking, wegens maar 7 gevangenen die ze tijdens de bestorming allemaal hebben bevrijd. Dat de bestorming van de Bastille-gevangenis niet veel bijzonders was, staat ook in het dagboek van de Franse koning. Hij schreef op vandaag, 14 juli 1789, niets te melden. Maar de gevolgen waren wel spectaculair. Frankrijk werd voor het eerst een republiek. 3,5 jaar later, in januari 1793, kreeg koning Lodewijk XVI de doodstraf met de guillotine, net zoals zijn madame Marie Antoinette 9 maanden later in oktober 1793. Hij is de enige Franse koning die is geëxecuteerd. Op de Franse Nationale Feestdag in 2016 rijdt in Nice een vrachtwagen 86 mensen dood die net het vuurwerk hadden bijgewoond. Vandaag exact 10 jaar geleden. De chauffeur reed 2 kilometer over de Promenade des Anglais. Hij werd uiteindelijk achter het stuur door de politie doodgeschoten. De aanslag in Nice werd opgeëist door IS. Het zit vooraan in het nieuws van 14 juli 2018. De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez behalen de 3e plaats in het WK voetbal in Rusland. Ze wonnen met 2-0 van Engeland in de troostfinale. Het was de beste prestatie van de Rode Duivels ooit op een wereldbeker. De 2e beste prestatie was die van 1986, toen waren ze 4e. 20 jaar geleden, vandaag in 2006, overlijdt kapitein Zeppos. Acteur Sen Roufard leerde tijdens de opnames van de jeugdserie zijn vrouw Vera Verhoeft kennen, die ook de rol van zijn vrouw Ariane Despinal speelde in de serie. Kapitein Zeppos werd ook door de BBC uitgezonden. Sen Roufard werd 80. Net 1 jaar geleden, in 2025, zette Nina der Waal een punt achter haar carrière. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 15 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op dancefestival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Ontwerpt.
1: Nieuws. Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op Dance Festival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: is 2 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tiegem bij Anzegem is maandag namiddag zo'n 500 vierkante meter gras in vlammen opgegaan. De ploegen van de zone Fluvia kwamen met 3 voertuigen ter plaatse. Ze werden rond 4 uur opgeroepen voor een brand in de Champenstraat in Tiegem bij Anzegem. De eigenaar was zijn gras aan het maaien toen er een vonk ontstond die de vegetatie in brand zette. De brandweer bleef nog even ter plaatse om na te blussen. In Waregem zijn maandag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 25 straten bijna een uur zonder stroom. Uiteindelijk markeerde Fluvius het probleem als opgelost rond 2:30 middags. Het OCMW van Anzegem gaat op zoek naar een externe partner om de poetsdienst met dienstenchecks over te nemen. De bedoeling is om tegen eind dit jaar een overnemer aan te duiden, waarna de dienstverlening in de loop van 2027 wordt overgedragen. Gebruikers zullen kunnen rekenen op een vlotte overgang. De gemeente Anzegem heeft haar netwerk van automatische externe defibrillatoren verder uitgebreid. Er werden 5 nieuwe toestellen geplaatst en daarnaast werden 6 bestaande AED's vervangen. Er hangt nu een toestel in elke deelgemeente. Een AED-toestel analyseert automatisch het hartritme van een slachtoffer en dient alleen een elektrische schok toe wanneer dat nodig is. Bij een hartstilstand is snel ingrijpen cruciaal. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koelere 28 graden. In het weekend zitten we rond 25 graden.